0: Radio NL. Radio NL.
1: Er is voor iedereen muziek. Het maakt je blij, melancholiek. Waar woorden niets meer kunnen zeggen, daar zeg je alles met muziek. Het is als lava uit een krater. Het is nog warmer dan de zon en opent bijna alle grenzen. Een deur die niet meer open kon tussen twee mensen. Een dronkaard.

maken af, de vrijheid is ons hoogste ideaal. En daar heeft het nog niet aan geschokt. En dat ik jou zo vrij liet was een heel gewone zaak. Daaraan kwam jij dus echt niets te kort. Maar dat je elke avond met de vrouwen uit de buurt veel vergadert en opbouwend praat. Jij van mij verlangt dat ik slaap achter de deur. Nou, dan is er

dan een ander verlangt. En dat je op de bres staat voor wij vrouwen zijn gelijk, daarin sta ik geheel aan jouw kant. Het hoeft er niet toe te leiden dat je mij niet meer herkent als ik 's morgens de ochtendkrant lees. En je haastig in de gang een boterham opeet, weer op weg naar een meeting.

0: Radio NL.
1: Radio NL zet de tijd op 1 uur.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenacht, het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Casper Kooi. De impact op de ruim 30 jongeren die aanwezig waren bij de explosie in het D66-kantoor is enorm. Dat meldde de Jonge Democraten na de aanval met een vuurwerkbom tijdens een politieke bijeenkomst gisteravond. Ook de premier en burgemeester reageren voor afschuw. Er is iemand opgepakt. In het Brabantse Waalwijk is een sporthal ontruimd. Er zijn problemen met het dak. Experts moeten daar nu naar gaan kijken. Het is wel een probleem, want de eindexamens zouden daar vandaag worden afgenomen. Die worden dan maar verplaatst naar gewone leslokalen. De voorzitter van de Europese Commissie is optimistisch over een handelsakkoord tussen de EU en Amerika. Dat zei ze na een gesprek met president Trump. Die dreigde met hogere importheffingen als Europa zich voor 4 juli niet houdt aan de afspraken. De Europese commissarisvoorzitter zegt dat Brussel daarmee op de goede weg is. En Frankrijk start nu een strafrechtelijk onderzoek naar Elon Musk en zijn platform X. Hij weigerde vrijwillig te verschijnen voor verhoor en nu wordt de zaak overgedragen aan onderzoeksrechters. Die bekijken of X is gebruikt voor buitenlandse inmenging in de Franse politiek en ook naar de dienst Grok, bijvoorbeeld om seksueel getinte nepfoto's. Dan nog het weer van Weer Online. Het is droog hoor op de meeste plaatsen en het koelt niet verder af dan 4 graden. Er is kans op mist. Later vanochtend is het eerst zonnig, in de middag komen er stapelwolken en dan wordt het maximaal 19 graden. En dat was het ANP Nieuws.
3: Afvoer verstopt of rioolproblemen? Bel Bosveld en Zonen 026 321 4477 en uw verstopping duurt maar even. Bosveldenzonen.nl.
4: Nieuw bij Jumbo. Fijn weekendvoordeel. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Paprika mix voor maar 1,49. En ook fijn, kleurige perkgoed hangpot XXL voor maar 10 euro. Fijn weekend. Dat is de ja van Jumbo.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Granditalia, 1 Plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
0: Dit is de muziek van...